0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Dan weer nog wat zo ziek zijn. Nu voeg ik dan niet per taal van de toon. Ik wacht dan nog van de toon. Weer nog. Je hebt het nog maar nog, Tour. Ja, het is hier een zand van je naam, dat is een goed, hè? Je loopt daar nog van de toon, of voeg ik dan niet per van de toon. Je hebt het nog niet, het is een zand. Het is een Hele, fai noite ambas a mude. Hele, se você for sair na mude. Ah, e esse não vê.
2: E esse ande, esse navana, e na e diz, é para refazer mais, ele para dar fogo, dá lá na missão que tinha me feito tas. Na cabine na bomba com suco de tom verde. Venga, mano, você tá arzaiti na bomba, vem, vai fazer isso, tá para.
1: Isso não tinha o furo,
3: Itony fitoerana ity atao hoe Ambatomoravavy. Eto a limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny fitoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.